Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
2: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: DAB. Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
3: Goedemorgen, Radio Meteor.
4: Daddy?
5: Come eat!
4: I'm tired. Just come eat!
5: May not be in a minute, I promise. Stop.
4: Well,

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 8 uur.

0: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak, dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingssleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Wat gaan we hebben?

Hoe het leven in een gele onderzee uitziet, werd ons verteld door de Beatles. De Yellow Submarine was dat. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Het komende uur zit weer boordevol met muziek en ook nog wat nutteloze informatie. En dit stamt uit de jaren 70. Dit is The Middle of the Road. Zij nemen ons mee naar Sacramento.

En dat was tevens de titel, The Middle of the Road. Zij hadden het over Sacramento. Ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 12e september van het jaar 1953. John Fitzgerald Kennedy trad toen in het huwelijk met Jacqueline Bouvier. De plechtigheid vond plaats in de Heilige Maria Kerk in Newport op

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken.

0: De nieuwe single was dat van Jungle Sunshine. Joss Lloyd Watson en Tom McFarland, die vormen samen de band Jungle. Ze kennen elkaar al van kinds af aan, want ze waren namelijk buurjongetjes. In 2013 begonnen ze muziek te maken en dat toen onder de naam G&T.
1: De beste mix. De beste mix bij Radio Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar muziek van Betty Everett, Texas en Neil Diamond. Maar eerst Wiltura.

van de meest productieve artiesten van Vlaanderen aller tijden. Wilt u, dan was dat een hopeloos. In het Muziekpaleis zijn we aanbeland aan de wijze spreuk. Intelligentie wordt gekenmerkt door een natuurlijke onbegrip van het leven. Dat werd gezegd door Henri-Louis Bergson. En dat was een Frans filosoof.

0: Een hele vreemde dame was dat. Eind jaren 70 scoorde ze enkele hits. Lina Lovitch was dat. Dit keer kon je luisteren naar Say When.
1: Muziek voor iedereen. Het Muziekpaleis.

0: Een hit was dat uit 1997, afkomstig van de Fortune Fairy Tales. Het was getiteld Dingen Dang.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informaticabeheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
3: Bleep IT.
2: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Maria Viering Lebeke is er om 9 uur. En de Dingen des Levens aankondiging is er om 9:45. M&M aankondiging is er om 9:55. En Van Droom tot Tuin is er ook vandaag om 10:50. Om 10:45 kan u kijken naar Doek. En de Wensenboom ochtenduitzending is er ook vandaag weer om 10:50. Yesterday is er ook weer om 10:30. En dat met Johan Persijn. En het Cultuurkanaal is er om 11:55. Hart voor Muziek is er om 11:55. En Lachen Geblazen is er ook deze namiddag om 13:30. De Collega's met aflevering 6, de Nieuwe Typisten, dat is er om 2:00. En Sissy, de Jonge Keizerin, dat is een film, is er om 14:50. Laurel en Hardy, dat is ook een film, is er om 16:55. En Sterrenwensenavond is er om 16:55. Comedy is er om 16:45. En het Zwembad, dat is ook nog een film, hebben we deze namiddag om 17:50. Talent om te zien is er vanavond om 17:45. En Toerisme Sint-Truiden is om 18:45. Tussenlanding Stockholm is er om 18:50. En Lekkerweg is er ook nog vanavond om 17:50.

De Shoop Shoop Song, oftewel It's in His Kiss. Dat was Betty Everett. Een bejaard koppel uit Stekenen heeft in het containerpark per ongeluk €32.000 gedumpt bij het harde plastic. Het geld zat verstopt in oude bloempotten. Ze ontdekten hun kapitale vergissing enkele dagen later. Samen met 4 vuilnismannen gingen ze daarna op zoek naar het geld. De container met vuil werd helemaal overhoop gehaald. De zoektocht bleek succesvol, want elke euro werd teruggevonden. Nu ligt het veilig onder hun matras.

De formatie Earth, Wind and Fire was dat met het heel herkenbare muzikale geluid. The Boogie Wonderland. En dan nu wat Nederlandstalig werk hier in het Westlandse Muziekpaleis. Dimitri van Toren, oh jij bent er.

Ze hebben heel wat leuke platen gemaakt en daar is dit het eentje van. De formatie Texas was dat. Dit was de Summer Sun. Daarvoor kon je nog luisteren naar Dimitri van Toren en oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Een beetje rustig aan nu hier in het Westlands Muziekpaleis met Neil Diamond, Song

0: Een van de meisjes van Love was dat, José, om precies te zijn, met een hit uit het begin van de jaren 80. I Will Follow Him.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Alabama is het verboden om een snor te dragen die in de kerk de lachlust op zou kunnen wekken.
1: Ziezo. Beste luisteraar, u kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Jordan Sparks was dat met SOS, Let the Music Play.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Zijn meest bekende hit was natuurlijk Mambo No. 5. En dit was een andere grote van hem. Lou Bega en I Got A Girl.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits en alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor.
0: Tot zover de zaterdagochtend aflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. Wij gaan eruit met de jarige van de dag. En dit keer is dat Jerry Beckley van America. Hij wordt 74.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proxy

0: Vandaag is er verkeershinder in de buurt van de spoorwegtunnel in Aalter. De Oostmolenstraat wordt tot 6 uur afgesloten tussen de inrit naar de openbare parking en het kruispunt van de Oostmolenstraat, de Brugstraat en het Stationsplein. In Brakel kan de leegstaande oude dekenij gesloopt worden. Niemand diende beroep in tegen de sloopplannen. In de plaats wil het bestuur op die plek een nieuw administratief centrum en een theaterzaal bouwen. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. Het Roeselaarse Awardscomité is volop bezig met de voorbereiding voor de 30e editie van de Roeselare Awards. Kandidaturen indienen kan vanaf nu. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 30 januari in het Fabriekspand en gaat opnieuw gepaard met een diner, animatie en artiesten. Iedereen kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor een van de awards in verschillende categorieën. De politie van Brugge roept hondenbaasjes op tot extra waakzaamheid nadat de jongste tijd meldingen kwamen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk in Zeebrugge. Eén hond overleed al. Bij de overleden hond gaat het wellicht om vergiftiging. De politie roept dan ook op om extra waakzaam te zijn tijdens het wandelen met honden in de ruime omgeving van de Stella Mariskerk. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 62 vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. Vorig jaar reed ze in Oostende in op een voorligger die voor het rode licht stond te wachten. Met de bestuurder van de aangereden wagen sprak ze af om het aanrijdingsformulier bij een tankstation in de buurt in te vullen, maar daar kwam niets van in huis. De vrouw gaf toe dat het een vergissing was om dat te doen. Uiteindelijk kreeg ze voor de aanrijding een boete van €320. Voor het vluchtmisdrijf werd de vrouw vrijgesproken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
4: En voor de
6: goedenavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Lekker, lekker!
5: Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

Hela, hela. Nou, je moet het misschien nog kennen in de versie van de Belgische Bingo of de Pita Boys. Maar dit was het origineel van de Griekse Axis. En die moet je ook nog kennen van de andere hit Someone. Om het met de woorden van Axis te zeggen, hela, hela. Het is de Coffee Break.

met dat typische saxofoontje. Ja. Het is wel een cover van de formatie Undercover. Ah, een beetje toepasselijk natuurlijk, hè. Het origineel kwam natuurlijk van Gary Rafferty en Steeler's Wheel. En die mensen laten we origineel aan het woord. Everyone's agreed that everything will turn out fine in this coffee break. Ja, ja, wees er maar zeker van.

de typische stem van Carly Simon. In 1972 had ze een hele grote hit met You're So Vain. En deze kwam van 10 jaar later. Why is my coffee so black? Ja, omdat er waarschijnlijk geen melk bij is, hè? Alleen een klein suikertje. Ofwel een sherry, of zou dat een beetje te veel van het goede zijn?

frivole Tracy Ullman en She's Breaking Away. Ja. Och ja, hier, Don en Phil Everly. Nu mogen we zeggen, beiden wij.

Ik vind die mooier dan hun magic, hoor. Die happy. Beetje toepasselijke titel, want daarvoor hoorde je Don en Phil Everly, die nu wel degelijk beiden overleden zijn. Onlangs Don overleden. Ja, maar genoeg. Albano en Romina Power met het originele Sempre Sempre.

Staat nu ook in een nieuwe Nederlandstalige versie, maar dit was wel degelijk het origineel van Albano en Romina Power. Sempre, sempre. Wat zou je denken van een mooi instrumentaatje?

Comyn uit Canada. En zanger Brad Roberts met zijn lage stem. De groep Crash Test Dummies. En een beetje een one-hit wonder hoor. En ze hebben het over de koffie. Ah oui, ça c'est la vie. Dans les coffee break.

opgewekte Emmylou Harris. En ah, oui, oui, oui, c'est la vie, hein. Ja, een lekkere koffie in de koffiebreak. Ça, c'est la vie, oui. Robin Gibb, de tweelingbroer van Maurice. Samen met Barry, Zate en de Bee Gees. Maar nu en dan zong hij ook nog een keertje solo. Zoals Saved by the Bell en

ooit wonnen ze het Eurovisie Songfestival in 1997 met Love Shine the Light. Ze hadden ook nog een grote hit met Walking on Sunshine. En deze hier, ja, die komt van een beetje later. Que te quiero. Zo, de koffiebreak, die zit erop. Jawel, ik wuif. Goodbye. Ja, laten we het zo stellen. Vacances, j'oublie tout. Ja, tu oublies les vacances, want het was niet fameus. Tot de volgende keer en wees een beetje lief voor elkaar.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 10 uur.

0: De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingerensteenweg en de Hubert Diedewallestraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselare. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bond maakte en dat was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de Vize 2 Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Jozef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingssleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: DHT. De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingen en Steenweg en de Hubert Diedewallestraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselare. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bond maakte en dat was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de Vize 2 Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Jozef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die
7: monsterfile van 340 kilometer.
6: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Goedemiddag, Radio Meteor.
9: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
10: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Maar over een minuut of 25 ongeveer weer de loopplaat uit de jukebox gedaan. Welke het gaat worden, en geen idee jongens. Er is richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1984 met... Matt Bianco.
11: 80s classic.

van Bente. Parachute heet die plaat uit 2026. Daar hadden we Charlie Low Noise en Mental Tio. En Wonderful Days, een mooie hakplaat in 1995. En we hadden Matt Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. En die plaat kwam uit het jaar 1984. De Britse band Matt Bianco begon in 1983. We hebben na een jaar al een drietal hits in het Engels. Ja, want Get Out of Your Lazy Bed is de debuutsingle en doet het meteen goed. Hij is afkomstig van het album Whose Side Are You On? En die LP komt uit 1984. Matt Bianco is niet de naam van de frontman, zoals je misschien zou denken, maar gewoon de naam van de band. Hun grootste hit hier in Nederland was More Than I Can Bear. En die plaat kwam uit 1980. Korte informatie daaromtrent. We gaan dan weer naar het volgende blokje van drie. 1981, Castles in the Air. Dit is de mooie stem van Don McLean.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Project en Mike Taylor en Something Summer, Summer Something is het eigenlijk. In 2015 kwam die plaat. En we hadden de mooie stem, de gevoiste stem van Don McLean en Castles in the Air. En die kwam in 1981 volgens mij.
1: Hey Tim, ja? Volgens mij is het tijd voor de chillbox.
0: Je hebt helemaal gelijk, het muntje gaat er gelijk in. Wat drukken we eens in? Laten we even kijken. C5 drukken we eens in. Geen C3, dat is een explosief, maar C5. Dat lijkt me wel... Even kijken of C4 was dan voor.

En we begonnen die blokje van die met de platen en de jukebox vandaan van Barry White. Ja, You're My First, My Last, My Everything. En dat is een nummer opgenomen door de Amerikaanse zanger en songwriter, zoals ik al zei, Barry White, van zijn derde studioalbum Can't Get Enough uit 1974. Het nummer werd geschreven door Barry White, Tony Sieb en Peter Radcliffe en geproduceerd door Barry White zelf. Het bereikte de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de eerste plaats in de UK Single Chart. In Nederland heeft het ook wel een hoog punt gehaald, maar ja, er kwamen zoveel platen op dat moment binnen van Barry White dat ze het niet allemaal meer konden bijhouden hier in ieder geval. We gaan alweer naar het volgende blokje van drie. 1983, dit is Christopher Cross.

0: was toen eigenlijk een leuke samenwerking. Samen met Gerard Joling en Tatjana Simic. Can't Take My Eyes Off Of You was leuk in 1992. Daarvoor hadden we Kings of Leon en Use Somebody uit 2008. In 1983 was de plaat daarvoor All Right. En die was van Christopher Cross. Kijken we naar het klokje. Oh, dat is heel mooi getimed allemaal. Dat gaat prima. Goed, we gaan alweer naar het tweede item in deze show. En jullie weten het al inmiddels. Want het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: but never you. Een heel fijn weekend. Radio
1: Meteor. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 de Nederlandstalige liedjes centraal. In, door Nederland en Vlaanderen. Hier is 1 uur lang Mike de Lange.

We gingen van start met een liedje van Ben Kramer en Vrede. En dit liedje komt al uit 1971. En het stond wekenlang genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Goedemiddag, goeie zaterdagnamiddag. Mijn naam is Mike de Lange en ik neem je mee tot de klok van 14 uur met de verstaanbare muziek. Onze tweede, eentje van Dana Wiener.

De nachtegaal van de Limburg, Dana Winner. En ze hing de vlinders achterna. We gaan even naar Antwerpen nu. En dit doen we met de Strangers. Een Antwerpse griet.

0: Gezelligheid proef hier op de zaterdagnamiddag bij Radio Meteor. En mij de Lange natuurlijk tot de klok van 14 uur.
1: Dit is goud van oud. De hits van nu en muziek.

Een liedje van 46 jaar geleden. En dit is van Willy Somers. En elke slow zal ik met je dansen. We gaan even de dagen van de week gaan opnoemen. En dit gaan we doen met niemand minder dan Herb Verhulst en James Cook. Mariwodo.

Het heeft niet mogen zijn voor Gert Verhulst en James Cook om de trofee van Zomerhit 2026 mee te nemen. Maar wel voor deze dames. De drie dames van K3. De Zomerhit van 2026.

0: De zomer van Ola Lele voor de vijfde maal zomerhit. Het was K3.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder. Gaan wij verder.

Uit 1970 was dit Jacques Herp en de Toreador. En Jacques Herp kennen we zeker nog van Een man mag niet huilen. En natuurlijk niet te vergeten Manuela. Onder het motto Hout van Hout is dit nog zo eentje. Claire.

jaar horen ze nog deze liedjes. Ja hoor, tussen 13 en 14 uur in het programma door Nederland en Vlaanderen. Hier bij Radio Meteor. Tijd voor een beetje nieuwere werk nu. Dit is de nieuwe Luxteno. En als de zon schijnt, ja, zijn we toch vrolijk en opgewekt. Of niet soms?

De nieuwe plaat van Luc Steno, Als de zon schijnt. En ik zie het al een klein beetje voor mij in jullie huiskamer, dat jullie een klein beetje zo van links naar rechts aan het gaan waren.

En het is tijd om even de grens over te steken. Dit gaan we doen naar Nederland. Met onze Janus. Ik wil een boerenmeid.

Een man die het heel goed doet in Nederland, Janus en ik wil een boerenmeid. Tijd voor broer en zus nu. En broer en zus, dit is Christophe en Lintzie. En het voelt zo goed om te luisteren naar door Nederland en Vlaanderen. En dit is met mij de Lange. Goedenamiddag, lieve mensen.

Christophe en Lindsay en Het voelt zo goed. En de nieuwe single van Christophe loopt als een treintje, want hij gelooft nog in zijn dromen. Even terug naar 1994 nu. Dit gaan we doen met Leopold III. En het leven is wondermooi.

Jan is de zoon van wijlen Louis Neefs. En zijn zoon, die heet Gunther. En hij gaat even alles geven op deze zaterdagnamiddag tussen 13 en 14 uur.

Huntenijs en alles geven en Huntenijs heeft toch een nieuwe plaats en ze heet Bluff Bluff. We gaan ze wel even draaien als het past, maar nu vandaag niet.

Een man die geen problemen heeft, is zeker deze Thomas Julian en No Problemo. Teruggeven naar Nederland, met een pracht van een liedje van Koos Albert. En ik zal je nooit vergeten.

0: Koosje Albertsen, ik zal je nooit vergeten. Lieve mensen, mijn tijd zit erop. Het programma door Nederland en Vlaanderen loopt op zijn einde. Mag ik jullie nog een
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 2 uur.

0: De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingerensteenweg en de Hubert Diedewallestraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselare. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bond maakte en dat was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de VZW Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Jozef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

1 uur lang het beste van Vlaanderen en van Nederland met Mark Dex met een klassieker. Daarnet met O Clown en natuurlijk Gary Hager en Goud.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Yo! Hello everybody! Yo! Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it. Because it feels so great.
3: Totaal Nederlands.

0: Isabella A. hier bij Totaal Nederlands. En crimineel Lisa Lewis, die is er ook bij. Twee divas na elkaar.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels.

Benny de Maro en Michel van der Branden bij Totaal Nederlands natuurlijk. Twee glazen bier is voor hen niet genoeg. Van de ene sfeermaker naar de andere sfeermaker, Sam Goris.

een souvenir, hè. Waar is het tijd toch naartoe? Tim Visterijns en de Vogel. Een man die graag eens een nummer van een collega covert. Bart Kael en de Cha-Cha van Raymond.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor die...
3: Goedemorgen.
2: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
4: Goedenavond.
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: DHB. De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingen en Steenweg en de Hubert Diedewallenstraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselaren. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bont maakte en dat was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de VZW Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Josef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Dit was van Jimmy Jagger in 1962. Ik blijf hier bij Meteor. De gouden hit. De gouden klassiekers van de jaren 60 en de jaren 70.

Een van die grote bands uit de jaren 60 en de jaren 70. The Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En deze band had 9 hits in de jaren 70 hier in Vlaanderen. Yellow and Shine a Little On.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

musical testament van Roy Orbison. Roy overleed in december 1988. En scoorde met deze een hele grote hit in 64. Oh, Pretty Woman. Elvis Presley komt eraan met de live versie van Are You Lonesome Tonight.

God. I had no cause to die. Sing it, baby.

Boven de boerderij kwam je helemaal naar Vlaanderen. Ooit ben je groot. 1974, ik ben ik en jij bent jij. Dr. Hoek die schoorde voor het eerst in 1972 met deze kraker, Sylvia's Mother.

Met een hele lange lijst van hits van de Rolling Stones. Halen we dit meesterwerk uit 67 en She's a Rainbow. Paper Ace blijkt de nummer 2 in 1974 met deze hit The Night Chicago Died.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

gouden hit van de Everly Brothers. De Price of Love. De versie van Brian Ferry uit 1976. Hij was goed toen de tijd voor de nummer 7. One hit wonder, First Class, Beach Baby Beach.

0: de Graas feiten vroeg overleden Louis Negro van Eurovision 67. Ik heb zorgen.
1: Zorgen.
0: En dat... Lindsay de Paul die komt eraan. Die stond 6 weken bovenaan met Sugar Me.

met een heel groot sekssymbool in de 70s. Lindsay de Paul en Sugar Me. Een hele grote hit uit 1972. Wij gaan eruit voor infinite tijd zijn met Golden Earring en Radar Love. Straks deel 2 met er in de jaren 80 en de jaren 90.

0: De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingerensteenweg en de Hubert Diedewallenstraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselare. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bond maakte en dat was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de VZW Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Jozef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

zijn helemaal terug naar Info en Tijd. Zeg hier een beetje hoor voor deel 2 van onze Flashback Show. Hunter Ace aan de 91. En daarom zeg ik nee tegen je wilde haren. Paul Young is geworden in 84 met deze Love of the Common People.

grote doorbraak voor Paul Young in 1984. Met deze Love of the Gamma People. Hij bekende deze kraker nog. Het 94 van Joshua Cadison. Hier komt hij met Jesse.

En aanbeland 1981 Eurovision, waar de tweede voor Duitsland wint en last die zonne in Den Haag. Los van de los met de overheid van de Beatles, All My Loving.

Een snuifje reggae in onze Flatback Show. Met Black Slate en Amigo in 1980. Peter Koenewijn die schoorde in 84. Samen met de Rockettes. Sprong in het duister.

ons leven in een notendop met Peter Koelewijn en de Rocket en de sprong in het duister. World Apart komt eraan met de robbe hit van de Love Affair, Everlasting Love.

draait ons eigen Vlaanderen, deze van Leopold Trier. We hebben 1993 en vergeet mij niet. Elton John die komt eraan, het 97 en Candle in the Wind.

13 weken hitparade en 84. 5 weken bovenaan. Lionel Richie en Hello. Hetzelfde popjaar. Hier komt Tracy Ullman en My Guy.

Je muziek. Massie UB40 en Red Red Wine. Wij gaan eruit voor Infantheid zijn met R. Kelly, I Believe I Can Fly uit 97. Nog een hele leuke dag en graag tot een volgende keer.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Een hele goede avond. Radio. Meteor.
8: Meteor

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 8 uur.

0: DHT-AB. De vernieuwde brug in de stationsomgeving van Beernem krijgt momenteel de laatste laag asfalt. Toch kan de brug nog niet worden gebruikt, omdat de werken aan het kruispunt zelf nog volop aan de gang zijn. De ingrijpende werken gingen op 18 mei van start. In een eerste fase moest de brug aan het kruispunt van de Wingerensteenweg en de Hubert-Diedewallenstraat volledig worden afgesloten voor een nieuwe asfaltlaag. Nadat de boordstenen en de uitzettingsvoegen vernieuwd werden, kan nu de laatste laag asfalt worden aangebracht. Voorzitter Stefan van den Bergen neemt na dit seizoen afscheid van voetbalclub OSA Brakel. Ook de andere leden van het bestuur nemen ontslag. Dat heeft de voorzitter bekendgemaakt in een mail aan de leden van de club. De voorbije weken deden er heel wat geruchten de ronde over het ontslag en een overname van OSA Brakel. Er komt meer camerabewaking in Tielt, terwijl de minimumleeftijd voor gasboetes verlaagd wordt naar 14 jaar. Dat antwoordde burgemeester Luc van Nieuwenhuizen toen oppositieraadslid Dirk Verwilst in de gemeenteraad gewag maakte van een toegenomen onveiligheidsgevoel in de stad. Burgemeester van Nieuwenhuizen benadrukte dat Tielt en de politie de meldingen ernstig nemen en somde ook een hele race maatregelen op. Een 32-jarige Fransman is bij verstek door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een rijverbod van 2 jaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Roeselaren. De politierechter verklaarde hem ook rijongeschikt omdat hij het nogal bont maakte en dat was niet voor het eerst. De man zal ook moeten in de toekomst regelmatig bloed-, haar- en urinetesten voorleggen. De stad Brugge geeft de VZW Beestjes in Nesten een nieuwe thuisbasis op het Gandhiplein in Sint-Josef. De organisatie helpt al jaren huisdieren van mensen met een beperkt inkomen en zorgt ervoor dat financiële zorgen niet uitmonden in dierenleed. Met de nieuwe lokalen krijgt de vereniging eindelijk de ruimte om haar werking verder te laten groeien. Vrijdagmorgen werd aan de zijkant van het Europacentrum in het centrum van Oostende een grote oranje banner ontrold met de boodschap "Hoe zit het 8400?". Op sociale media wordt druk gespeculeerd over wie er achter de boodschap zit. Er zijn ondertussen ook al heel wat posters opgedoken in de stad met dezelfde tekst. Volgende week zou duidelijk moeten worden wat het doel is van de ludieke acties.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

physical transformation.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Een heel fijn weekend.
6: DJ Russia in the mix.

RTAP. In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Stars again. We're gonna work it out.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Zet die muziekstijl eruit! Onwasseleren! We zitten hier in discotheken, hè! Ben je zeker dat dat hier een feufje is, mijn belachelijke

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
2: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

DHT-AB. In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschap